0: Auto del Fuste. Westelijke rockgruppen zijn opgetreden in modern tijd. Dit was wel. Ook hoe vertrouwde de Rolling Stones zich namen, de Rolling Stones. Dit om een jaar voor me zwaar op een helg, nou met haar vrouwens poppen en rockens wil ook in Golden Oldies. Ik ben Björn Berg, en Golden Oldies hoorde ik weer lørdag fra klokken 17 og søndag fra klokken 14.
1: Golden Oldies med Björn Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesser Utopia og Show Bar.
2: Så, nyter du regnet?
3: Nei.
2: Akkurat. Ja. Men det gjør jo litt godt også da.
3: Ja, det gjør det.
2: Ja. Så, ja.